Goeie issues op je stoep. Los je backchat bij die deur. Wanneer jij ziet wat ons ziet, is het heel te mal te klein voor je houding en jouw treur.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

En die diepste, diepste duister. En die diepste, diepste duister. Word jij alleen geteister. Word jij alleen geteister. En als jij mooi luister. En als jij mooi luister. Is het jouw naam wat hij fluister. Jouw naam wat hij fluister.

toen mijn taxi bij die deur stop, was dat laat, bijna laat. Toen ons groet toe zien ik woon, zij is kwaad, bijna kwaad. Met haar vuisten op haar juppe, langs die tafel koude kos. En die weerlig in haar oe, toen trek ik zachtjes los.

0: Breng me met die boog!
1: Hier kom je Ossie.
2: Oh, daar heb ik weer gezien het. Die boot kan opmaken.
1: Kiwis.
2: Mooi zaterdagochtend.
1: Engels.
2: Jullie zijn de dag van mijn familie en vrienden. Baie dank voor die boer, voor die gebed.
0: Anne.
2: Maar het baie dank voor elke ochtend. Voor de programma en hier. En dan mag jullie boys gezien het die naweek heen. Baie dank voor die sport.

nou. Bel ons by 082-371-4441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Het jij gezien? Die buren is weer op pad naar hulle plaas. Nieuwe bakkie en al.
1: Is omdat hulle bij Samba is.
0: Hoezo?
1: Hulle het al voertuigfinanciering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlijk, commercieel en agri.
0: En?
1: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
0: So dis hoekom hulle altijd kan gaan.
1: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienstenverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Ja, daar het julle dit. Dit is natuurlijk twee van ons coöperatieve vennote, maar nou, natuurlijk wat Rassie vir ons net al aangevraad.
3: So mooi.
2: Partykeer dink jy, jou liekie is lyfie. Maar eindelijk, swem jy maar onder water.

ben je eenzaam zonder, voor mij dier kom weg. Zou ik jou eens laat werven, hier die lach of meer die lang, na zomer wie je jong, waar ik jou zoen.

dapper. Zou ik dat zijn? En jij vraagt mij voor ons morgen. Zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals misrein in die ogen. Kleef jij aan mij.

voor my, in die oostheid van die liefde, waar ek jou kry, in die myle wat voorbij glij, in die hiere wat ons saam kry, in een zonnebloem sy soen, is ons versoen.

brander zal het branden. En die warm van jouw woorden, fontein van mijn gemoed. Zou jij dat als verstaan?

0: beste musiek.
1: So na jou smaak.
0: Op Luister FM.
2: Is ons vriendschap nou voorbij? Bedoel je dit of terg jij mij? 7 x 70, wanneer zal jij toch vergeven?

0: En dat was BB Kim met Ek Het Weggestap. In die tweede positie DJ Condens Melk met nog net een dans. En hy gaan wel een punt gee hier voordat ek na die treffer luister vir kreativiteit as het kom by die verhoognaam uitkies.
1: Nummer 2.
2: Luister FM.

0: Dis Augustus en is vrouwemaand. Vul aansak en vul iemand se hart. Ons aansakpreek is weer op volle dreef by Luister FM en 'n aansak is synoniem met vrou wees. Ons versamel jou aansakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige teloitware vir vroue in nood. Aflaai punte, Cobblestone in Warmer Daniels, Ashon Energy, Full Stars in Uitenach, Dispatch Delhi en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. So dit is ons Luister FM aansakpreek wat ons vir die volle maand van Augustus bedrywig mee is. Baby.
1: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
2: Top 20 trefferbrade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie.
3: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

0: En ons geluister na Robin Schulz en James Blunt met OK, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dit is nou amptelik tyd om te begin met die Luister FM Top 20 Treffer Parade ranglys vir van deesweek. In van deesweek se Top 20 samenvatting kan ek wel vir jou sê ons het 'n paar interessante skuive. Paar treffers wat opbeweeg, ons het 3 splinter nuwe toetreders in hierdie week se Top 20 Treffer Parade. As ek nou baie mooi my woorde voor my uitkies voor ek nou ander sinonieme gebruik. Maar van deze week se Top 20 samenvatting, 3 splinter nuwe toetreders wat ongelukkig 3 uittreë treffers vir van deze week beteken. Snitte beweeg opwaarts, 5 treffers beweeg afwaarts en 6 snitte bly onveranderd konstant in hulle selfde posisies as laas week. So is ons nou met die Top 20 begin. Is julle meer as welkom om julle verjaarsdag boodskappe, huwelikse herdenkinge deur te stuur en dies meer. Maar vir eers ons uittreë treffers vir van dese week. Ons eerste uittreë treffer Rieke Snel met Bok is beter.
1: Is baas, maar Bok is beter. Kom ons maak 'n groot lawaai. Het toe mis geskop met die eerste pot, so kom ons gee dit nog 'n try.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Nummer 8.

0: In hierdie week se tweede posisie Leon Schuster, twee plekke op beweeg met miljoene hande verrassie. Tyd nou vir my om vir julle te groet. John Derker staan gereed tussen 12 en 3 met sy program Skatkus. Net hier op luisteref en waar ek rechtstreeks uitsaai by Laerskool Newton Park met die Newton Eeuwe feest saam met die Mounties. Van my kant af, Jan Diedriks, tot en met volgende week, selfde tyd, selfde plek. Mag het met julle goed gaan en mag 'n goeie en 'n fantastiese nuwe week vir julle manifesteer. Geniet het, maak die beste daarvan en mag goed het en guns jou oral volg waar ook al jy gaan, wetend of nie wetend. Van my kant af, tot en met volgende week, cheers vir eers, ek los in my woorde wat sê, tough times don't last, but tough people do. Ek speel uit met hierdie week is eerste posisie, constant in sy selfde posisie. Kurt Darren met lang arm en liefde.
1: En hier is nummer 1.

0: bedre. Toiletelek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plammers.
1: Johan Plammers.
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plammers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plammers!

ons goed is opgegaan. Ons twee zijn toekomstplan. Die laatste foto op Irak.

0: Luister FM.
1: Dit was Klip Werf Orkest daar gewees met Handtam Vrolikheid. En ek het nou soms gaan so 3 lekker wegbreeksnitte luister nou, hier op Luister FM. As ons terugkom, dan keer ons weer terug na die lekker boere muziek toe. En ek het gedink, kom ons maak om lekker Suid-Afrikaans vandag. Wat sê jy? Ek dink, die volgende kunstenaars is definitief Suid-Afrikaans. Lekker moderne muziek. En dan het ek nog so verrassing, ek so tussendeur ook vele gesit.

0: Dat is Dan en Shai Dawson met Tequila. Het voor Keith Urban, Blue Angel Color. 12 minuten weg vanaf 5 uur op livestreaming. Maar dank je dat je ingeschakeld is hier vandaag samen met mij. Lekker samen met mijn keier. Die country muziek laat me denken aan zomer, hè? Het is van een van die mooiste genres. Rian met die 1A, dankie vir die lekker show. Ons maak kos en geniet die lekker amper somersdag. Speel bykie Dancing the Night Away, asjeblief. Het kom van Nelis af dan, ons eie Nelis. Baie dankie Nelis dat jy ingeskakel is hier op Luister FM en saam met my keier vandag. Altijd lekker om van jou te hoor. En kan nie wag om jou weer te sien, jongens, of weer gesels. Kom, ons gaan voort. Kenny Rogers is volgende met The Gambler. Vat ons terug, daar is na 1978. Als ik naar rechts onthoud, je gaat ons.
1: Luister FM. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both

Don Williams met Amanda. Net voor het was er die Campbells geweest daar met I Don't Wanna Play House. Jy is ingeskakel hier op Luister FM saam met my Rian Strydom tot en met so voor 6 vanaand. Dis Life Skuif met die Kuif. Lynn Anderson is volgende op die speelhuis met I Will Never Promise You a Rose Garden.

Hey Tommy, kom ons vatenbikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vatenbikkie, vast.

ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hij ding sê van vat een bietjie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. En nou die langblaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skolly sal jou bederf.

0: daaikie, ja meneer.
1: Ja, dat is Lofi wat voor ons so sê, stapsel daaikie, en net voor het was het Old Soul met Aikie Breakie Heart. En laat ek kom, ek gee gauw vir jou die jongste beskikbare telling. Dis nou halftijd in die wedstrijd tussen die Blauwbulle en die All Blacks, en die halftijd telling is 24-0 vir die All Blacks. So kom ons hoop, die Bulle kan daar een wedstrijd daarvan maak hier in die tweede helft, maar die All Blacks speel verskrikkelijk goed. So ja, ons hou maar net stuif duim vast. Kom, ek lees vir jou die laaste paar boodskappe hierso van ons versoek insetsel. Hier het ek een boodskap gekry, kom ons loer gauw van wie af is hier, hier is van Henry af, en hy vra vir, hy sê dankie vir een lekker program, en Thorn in My Side van Eurythmics, ek gaan kyk of hy beskikbaar is vir jou. Dan het ek nog een boodskap hierso gekry van Andries van Jaarsveld van Hubertina, kan jy asseblief huis toe gaan by Scambi speel, asseblief dankie, en daar einde kom van Andries af. Kom ons loer gauw, hier so het nog ene deurgekom. O, hy het so my hele paar versoeke deurgestuur. Dankie Johannes, ek het die boodskap van jou gekry. En ek dink hier was nog een stemnota. Ek moet nou net gauw my oogies ophou hier so om te sien waar hy is. Maar ek kan hem nie nou, lyk het vir my vind nie, ongelukkig. Reg, dit is dan nou al wat voor ons tyd het in hierdie insetsel van die versoeke. Baie dankie dat jy so lekker saam met my gesels het en sulke mooie versoeke deurgestuur het op 'n Saterdag aan. Sulke lekker kuiermusiek, né? Ja, so nou spring ons terug na die musiek toe en volgende aan die beurt is dit Bliksemstraat met Wakker Word Langs Jou.
2: Luister FM.

Goeienaand en welkom, net hierop, jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel saam met my, Lourenco, Eike, Lonos, en ek jou vanavond geselskap hou, vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te rukken te rol, te jive en te jol?

0: Saterdag.
1: Maak gereed, want het is jou trotse Afrikaanse radiostasie Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jy gaat op!

was ijs er in die kop. Jouw handen in jouw hoed. Jouw jas tot boor geknoopt. Jouw glimlach zoet. En die echo van jouw wegstem. En die woorden van jouw groet. De beloftes van jouw omdraai.

ben je eenzaam zonder voor mij die er komt weg. Zou ik jou in het lap weg, die lach of merrie lang, na zomer is je jong. Waar

ga brand, zo ik dat zijn. En jij vraagt mij waar ons morgen zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals mis erin in die ogen, kleef jij aan mij.

maar sta jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoend.

En dat was je remix 3 spel dan voor de eerste kies aan skillen met Inge 2 Afrikaans voor dans remix. Ons het eens Jordaan met naam Bips Roos. Dit is een sensatie remix en Elvis se seun met Jy speel een game met my. Dit is een DJ Skiddy remix daar gewees. Lekker man, dit bring ons nou na amper 9:30 toe, dit is saterdag die 15 augustus 2026 en 9:30 toe, dit is saterdag die 15 augustus 2026. Nou kom ons kyk as daar 'n paar boodskappe deurgekom het voordat ons oorgaan.

as ik je was en waar. En je stil weer deel van mij beet. En ik slaap al je aan.

We have Chantal Williams met Stay With Me. Ons het dan Leon Schuster en DJ Spike ZA met Miljoene Hanne Verrassie. Marno van der Merwe met Owen Soos Ek. En dan Robbie Wessels met Snorre daar gehad. Maar ja, dit is nou so die laaste 30 minute voordat ek jou groet. En ons gaan net lekker saam gesels en lekker boodskappe lees. En... Hier is nog een paar lysie met de wysies dat deurgekom het. Maar verder is dit, maak ons nog lekker muziek hier vir jou op jou lekker luisterstasie. Nog van jou muziek op pad, wat jy deurgestuur het, kom ons gooi om.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. 944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.